0: Nu zaten zij, zoals meestal des ovens, alle tip in een grote stof. Papa leest de Zeitung, Mama zneert de woord. Tina en Agnes speelden tip een spel. Frans leest de woord. En Theodor zat in zijn been. Eens van haar stond hij op en zei, ga aan mijn stof. Theodor, wist je nog wat leren? Hij wijfelde dus met een kop en niet nappen. Dan sloep je zond. Wenn du dir du lei jest, de klok is al 7:30, wie war alle voor sloop begonnen. O jint napa. En hoi doch plus, wie kon ik dat en worden als die mij werkelijk goed zijn? Wie kon ik den proeven, dreht dat zoi, wie goed die mij werkelijk zijn? Hoi eva leid, haan en tred, nu hier de verduisje kol alle jint du leia. En hij zoot nog Emma en Eva Leib, we kon het doppels en worden. Jo, wenn mij wat voor passeren, dan word ik dat zonje. Wenn het is voor een krankenhuis zijn, dat wij voor de zonje, we schlemmen het aan mij weer. Maar nee, het wil mij toch niet zelfs wat doen. We kon het doppels en worden. Jo, dit weer het. Hij wordt van huis rennen. En hij wordt einfach mal een dag niet naar huis komen. Mal zitten als ze zich voor een zaren maken, en als ze voor een geleidelijk zijn en mijn lust te zijn. Hij verleidt met ze, wilde hij dit verdunnen? Ja, hij pakt zijn voetgeld aan, zijn knipslomp, zijn Bibel, en nam zijn schulzaken met. En nu wordt hij morgens en morgens van de schul einfach niet naar huis komen. Wat lood kon hij niet aanslopen, wenn ze bloos dacht. Wo wordt het gaan voor? Wo zult me verstappen? En wil dit alles wat zijn? En wil hij dit wat aanvoeren? Of stem überhaupt zachte? Op een dag in de school kon hij überhaupt niet goed toehorsen. Hij moest zijn tijd even bloos denken, wo hij nu voor zijn school wat gaan voeren. Zijn morgens had hij al voet. Nicht in Fritz bei man alle hingestellt, hei hat das Hinterschul hingestellt. Dort wenn sie alle rütrande in ihre Räder nehmen und ein Haus fahren wollen, dann wird hei Hinterschul gehen, in sein Rot durchnehmen und von dort wieder fahren. Als der Schul üt wird, prallt sein Freund dahin. Theodor, wo wirst du hin? Ich komm Fritz, kannst du losfahren? Nu schwinde de andere ziet voor, bloß nicht door aan wo alle. Hoi voer en de gozen en, ben u de stad ruit vierde. Jo, door voer hij nu de lijn, door voor de ganse verbreten weer. Hoi voer en voer en voer, ziet zich immer naar alle zieden om, als hij me bloß zo'n bekonde zag. Nee, hier wird zo'n mensch, wieten breut. Hij ziet zo erop dat hij aan mijn tjongen gezicht zitten kon, van auto's voorbij voeren, dat hij aan mijn bloes niet tjongen zullen. En zo voer hij met zijn rood. Ja, maar woehan? Woe zal hij hier te nacht blijven? Ja, door hingen de ene verbreed. Door wordt hij zich verstoppen en door wordt hij einfach de nacht verbrengen. De klok wil 2:30 en vang om te hongeren. Wat zal hij bloos eten? Jo, door verre. Door in de loft, door voor de aangonen. Daar stond ook meerdere grote hoge hiezen, waar vele van deze arbeider leefden, ben in deze verbrettige arbeider. Hij in de loft zit zich rom, nee, zo'n mens vindt hij tand. Hij wil zich gonen, een paar broodjes tjopen. En daar wordt hij dan eens van de opeten, in een liter malt. Hij in wat de broodjes. Hij weer al ola. Nou, wat neem ik dan? Oh, hier is nog een beetje zakkerplot. Dat smaakt ook schoon. Hij nam zich vorerst dat het is van hem zakkerplot. Een liter malt. En nu wordt hij betoelen gonnen. En dan schwinde zijn versteed. Als hij aan de kosten, hield hij van hen in zijn rupe. Hallo Theodor, wat is du dan hier? Hij verviert zich zo, dat hij meest aan me vallen weer. Wie wird dit? Jo, dit wie Sarah uit in de Klos. Theodor, wat verfierst du diese, wenn du mir sitzt? So uit so schlimm uit? Hast du hier wem besorgt? Wat deest du in deze jend? Du, ich muss los. Nächstes Mal vertel von Slenja. Nun nahm er schwind den Sackerplatz und rand los. Nahm sein Rot im Fuhr. Jo, bedeut für Brit. Dort heute er ist doll bezieht. Da wird er danach bleiben. Er lädt sein Rot ohne Herz an und ging zu Nena. Da wie halt so ein Mensch. So als Uzer wird er überall alle Hüsse gehen. Bei Zeit, jo, hier wie auch nicht steht, da wie auch unsere Mutter rein, hier wird er sich zur Nacht hansatte. Er saß sich an und fang an zu essen. Was sich gerade seinen schönen Platz rausgeholt, seine Malz, hier wird er sich nur gemütlich machen. Ab einmal hier der Schritt kommen, da kommen wir. Puh, wenn der am Hirn fein wurde. Heu wird wahrscheinlich abgerecht, dass seine Hund immer da latein und heu sein Sackerplatz ganz verdreht zwischen den Fingern. Der Schritt komme immer nur da. Hätte bleib verstanden. Heu hier das wird ein Einzel auf. Dann hier eine der Knorre und auch ein Schlüssel wird er angedreht wird. Nun wird der ganz dies da. Am hat es hier eingeschlossen.
1: Leuwetchen, wat meist du? De Theodor haft se maandjet al in disse karte tiet erleefd. Ob het goud weet dat hij van thuis einfach weggerand is? En nu zet hij door in de fabriek, ganz allein, in es eingesloten. Wo mocht hij zich doorbefeilen? Oh, en vor allem, wenn man sich hier verleicht, de nacht steht noch bevor, dat wordt noch dunkel. Ich will nicht in sien hüt stertje. En du? Wie das mit Theodor wiedergeht, was er erleben wird, davon wirst du in der nächsten Kinderstunde weiter von Tante Natascha wiederhören.